0: aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: stoute vent, stoute vent. Stoute vent, stoute vent. Stoute vent, stoute vent. En als hij soms gepakt wordt, dan heeft hij pech gehad. Wanneer de rechter hem dan vraagt:
1: zeg, waarom deed je?

ergens hoop ik toch dat jij zult komen. De kroeg die gaat tekeer, maar betrap mezelf weer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Soms word je wakker, alles is je tegen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: van toen, de hits van toen en nu.
1: En nu.
0: En nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: Talk about what we know how to talk about best.
3: What is that?

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
3: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
2: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
4: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
2: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
5: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

0: Hits van toen en nu.
1: En nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: Manamana.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Door Alwegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
2: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
4: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
2: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

TV Slos. Vanuit het Waterrijk met meren, natuur en bos. Check ook de website voor actuele info. www.rtvslos.nl. rtvslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Iedere dag kunnen er wel een paar buien vallen. En het vervelende is, de temperatuur gaat een stukje naar beneden.
5: Dit kan zo niet langer.
6: Het is tijd voor... Geert en Marieke, we gaan beginnen.
7: Was ik zo aan toe?
8: Anders wij wel.
6: Nieuwe

0: Jouw radio.
1: Zo, een hele goede morgen.
2: Weer of geen weer, wij starten met zomerse muziek.
1: Ja, dat is heel goed en ook heel slim. Want dan word je toch gelijk weer een beetje zomers en vrolijk wakker.
2: Ja, we zijn het eigenlijk wel een beetje zat hier. Maar ja.
1: Nou, inderdaad. Ja, ik ben er ook wel klaar mee. Mag voor mij wel weer gauw opknappen.
2: Hoe is het?
1: Ja, goed. Ik heb wat spierpijn. Maar verder.
2: Hoe komt dat zo?
1: Ja, ik heb de Hyrox gedaan in Heerenveen afgelopen donderdag. Donderdag is de Hyrox Heerenveen gestart. Een vierdaags groot sportevenement in Tialf. En ja, dat was hartstikke leuk, maar ook wel intensief natuurlijk. Dus dat ging hartstikke goed hoor. Ik ben echt super tevreden. De dag daarna moest mijn man en nog collega's en vrienden. Dus we zijn al 3 dagen in Tialf aan het kijken en aan het aanmoedigen en aan het zelf aan het racen. Dus, maar dat voel ik wel een klein beetje.
2: Dus bijkomen nu?
1: Ja, wel een beetje, ja. Nou, en vandaag ben ik eigenlijk aan het werk.
2: Okay.
1: Ja, dus daar kan ik goed bijkomen.
2: Nou, niet altijd natuurlijk.
1: Nou, niet altijd, nee, dat is waar.
2: Nee, maar wat dat Hyrox, zeg je?
1: Ja, dat heb ik al wel eens vaker over verteld. Ja, hè? Dat is een heel groot sportevenement, een mooie fitnessrace waarbij je 8 kilometer hardlopen afwisselt met 8 stations. En ja, dus super intensief, maar hartstikke leuk. En daar heb ik heel lang voor getraind. En afgelopen donderdag was het al zover. Mijn zesde race. Maar ja, het was echt gigantisch, gigantisch leuk.
2: En daar doen een paar mensen dan mee?
1: Ja, ongeveer 20.000 in Tialf.
2: Alleen in Tialf?
1: Ja, in 4 dagen tijd.
2: Waarvoor lees ik daar niets in de lokale krant hier?
1: Ja, nee, ja. Nou, er staat toch nooit iets in Steenwijkerkrant, denk ik?
2: Nou ja, er staat genoeg in.
1: Er zijn heel veel mensen uit Steenwijkerkrant die meedoen, hoor. Want ik ken er heel veel die meedoen, ja.
2: Nou, misschien een gemiste kans en misschien straks iets voor het lokale radiostation. Nee, hoe heet dat ook alweer? Boven lokale radiostation De Werf.
1: Nou, misschien dat die daar inderdaad wel wat meer informatie over gedeeld hebben.
2: Dus dat was jouw week?
1: Ja, onder andere. En ik had ook nog een high tea. Ik had een verjaardag. Ja. Ik ben nog wezen lunchen. En mijn zoon had schoolkamp. Dat was natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus het was best wel een pittig, druk, maar gezellig weekje.
2: Ik had één ding hetzelfde als jou.
1: Nou,
2: niet de Hyrox.
1: De Hyrox, ja.
2: Ben je lunch?
1: Ja, het is ook een gezellige lunch.
2: Met de oude club van, met de club van Wilma en Friends, die tegenwoordig weer optreden. Maar er zit natuurlijk ook iemand bij van Les Chauffeur van vroeger.
1: Ja.
2: En kijk wat ik gekregen heb van die beste man. 3 singeltjes van Les Chauffeur, daar was ik wel blij mee.
1: Ja, dat snap ik. Ik zag dat ze een hele mooie nieuwe profielfoto hadden op de socials.
2: Zo niet gezien.
1: Vandaag, ja, mooie foto.
2: Van vandaag.
1: Ja.
2: Nee, nog niet gekeken dus.
1: Heel
2: mooi. Voor de rest was

0: Een oude rock'n'roll plaat van Johnny Restivo. En het heet The Shape I'm In. Goedemorgen, het is zondag. Het is de start van week 21. Weet je hoe dit achtergrondmuziekje heet?
1: Nee.
0: Spring Rain.
1: Heel goed uitgezocht. Heel perfect.
0: In het korte weer daarvoor vandaag. Buien, onweer en hagel. 14 graden. Jezus. En voor morgen maandag in de herhaling van dit programma dan natuurlijk. Ik hoop niet dat het weer zich herhaalt, maar het ziet er niet goed uit. Ruimte voor de zon, 15 graden. Maar...
1: Oh, oh, oh. Nou, ik ben heel, heel benieuwd verderop in het programma of het iets verbetert.
0: We wachten het af.
1: We wachten het even af. Nou, dan gaan we nog maar even niet over deze week hebben. Maar ik wou al even naar het Pinksterweekend. Want in het Pinksterweekend, dan is het eigenlijk de dag van het Nationaal Park. En ter ere van deze dag organiseren alle nationale parken in Nederland de Soorten Challenge. Dat is een grootschalige zoektocht voor wie benieuwd is naar wat er groeit, bloeit, kruipt en rondvliegt. In Nationaal Park Weerribbewieden kun je bijvoorbeeld op zoek gaan naar de Zwarte Sterren, de Krabbenscheer of de Purperreiger.
0: Zo.
1: Ben jij die wel eens tegengekomen?
0: Nou, de krabbenscheer, dat is volgens mij... Is dat niet dat Amerikaanse kleine dingetje wat overal in de wateren rondzwemt?
1: Ja, hier, waar iedereen... ja, nou, dat zou best eens goed kunnen. Er staan helaas geen plaatjes bij.
0: Nee, krabbenscheer is volgens mij een plant.
1: Ik denk dat ook.
0: Ja, ik weet het zeker, ja.
1: Nou ja, het is in ieder geval iets wat je samen vieren en ontdekken. Want wie met aandacht de natuur in gaat, ziet meer, ontdekt al snel iets om bij stil te staan. En is daarom rondom de dag van het Nationaal Park is er van alles te doen in de natuur. Zo kun je bijvoorbeeld op avondzwerftocht door de wieden, op vogelexcursie of aan boord stappen voor een vaarttocht door de Weerribben.
0: Heerlijk.
1: Ja,

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Eindelijk samen op de plaat. Repeated. En als ik hem zo hoor, denk ik, ja, Repeated.
1: Goeie titel, hè? Heerlijk. Hele goede titel. Goeie combi ook. Ja, die gaan we zeker op repeat zetten, hoor. Vind ik een heel goed idee.
0: Gaan we met de trein af?
1: Nou, onder andere, ja, dat is een heel goed achtergrondmuziekje. Want ik wou eventjes naar het oldtimer-festijn. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen zondag 31 mei hun hart ophalen tijdens het oldtimer-festijn op en rond de markt in Steenwijk. Deze sfeervolle, let op, koopzondag verandert het centrum van de stad in een wapenparadijs vol nostalgie, glanzend chroom en bijzondere verhalen. Nou, dat denk ik ook.
0: Ja, zeker.
1: Ieder voertuig heeft zijn eigen verhaal natuurlijk.
0: Maar mag dat nog wel dan met die oude design?
1: Nou ja, daar zitten wel wat regels aan. Ja, in Amsterdam kan je denk ik met zo'n auto niet erin.
0: Nee, Utrecht ook niet. En ik hoorde van de week, want was dat gisteren of eergisteren, er komen nog weer veel meer maatregelen voor allerlei uitstoot en zo.
1: Oh ja? Nou, ik denk dat ze daar voor 31 mei een uitzondering hebben gemaakt.
0: Ja,
1: want het is namelijk voor het eerst dat Steenwijk Vestingstad dit bijzondere evenement organiseert. Op de oproep van Steenwijk om, om mee te doen, werd massaal gereageerd. Dat is hartstikke leuk. Tijdens de Static Show, die is van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags, kun je een indrukwekkende verzameling zien van zo'n 80 oldtimers.
0: Zo.
1: Nou, dan heb ik het over karaktervolle klassieke auto's, top nostalgische brommers en stoere motoren. Nou, en als je nou met je man daar naartoe gaat en je man is helemaal fan van auto's, jij denkt, nou, wat een ellende, ik ben na 3 auto's wel klaar. Joh, alle winkels zijn open.
0: Okay.
1: Ladies, je kan gewoon shoppen.
0: Maar er zijn ook genoeg ladies, dames.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Mijn krantenbezorgster, die rijdt op een motor. Die brengt de krant rond op een motor.
1: Ja, ja, dat is toch hartstikke gaaf.
0: Gewoon voor iedereen wat.
1: Ja, absoluut.
0: Vrolijke plaat dan, hè?
1: Ja, leuk.
0: Oké. Okay.

0: Zomernacht met jouw zanger Alex. Vlieg ik naar de sterren, zo zingt hij.
1: Nou, heerlijk.
0: Ja,
1: ja hoor. Ik kreeg net een hoes in mijn handen gedrukt. Want we zijn alweer toe aan onze vinyl-item.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist niet eens hoe je het uit moest spreken. Ik sprak het dus ook twee keer verkeerd uit. Ik heb natuurlijk even gegoogeld. Dit was op 1 april, leuk feitje, 1978, de alarmschijf in Nederland.
0: Zo.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Het is een nummer van... het werd geschreven door Robbie van Leeuwen. En weet je waar die in welke band die heeft gezeten? Of vraag ik nou weer iets heel raars?
0: Nee hoor, het is van Shocking Blue.
1: Ja, oh, dat weet je natuurlijk allemaal weer. Nou, die ken ik dan weer wel, Shocking Blue. Dus ja, dan wordt het weer ietsjes duidelijker. Ik heb het natuurlijk over... hoe zeg je het nou?
0: Mistral. Mistral.
1: Mistral.
0: Ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren naar Mistral met Starship 109.
0: Starship 109. Zanger Alex die gaat ermee naar de sterrenzong die net.
1: Ja.
0: Welkom op kavel 29. Dit is De Verven.

0: heeft toch wel een klein beetje zo'n buitenaards sfeertje.
1: Ja, maar ook wel een beetje Grieks-achtig.
0: Stond wel in de top 40 dus, hè?
1: Ja, zeker. Het heeft zeker acht weken in de top 40 gestaan. Maar ik heb het nog nooit gehoord. Het is de eerste keer dat ik het hoor.
0: Nou, oké.
1: Okay. Dat is ook wel weer leuk.
0: En huiveren. Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan de wandelschoenen aandoen.
0: Is Steenwijk hier?
1: Nee. Die komt later. Daar ga ik natuurlijk ook nog wel uitgebreid wat over vertellen. Maar we gaan eerst naar Oldenmarkt. Daar is hij altijd net even iets eerder. Sportvereniging Oldenmarkt organiseert van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni... voor de 54ste keer alweer de avondvierdaagse. De start is 1 juni om 17:15 s'avonds bij MFC Dalzicht. En naast de basisschool het Oldenmarkt lopen ook deelnemers mee... uit onder andere Steggerda, Ossenzeil en Blokzeil. Wandelaars kunnen kiezen uit afstanden van 5 of 10 kilometer. En de routes zijn opnieuw zorgvuldig uitgezet door de organisatie. Op de slotavond, dat is de donderdagavond, vormt traditioneel het hoogtepunt natuurlijk. De feestelijke intocht krijgt muzikale begeleiding van het Vollenhoofd fanfare en de fanfare uit Oldenmarkt zelf.
0: Nou, kijk, is dat leuk of is dat
1: niet? Dat is hartstikke gezellig.
0: En dan spelen ze natuurlijk...
1: Ja, van die, echt van die leuke avondvierdaagse liedjes, denk ik.
0: Baden op de lanen in.
1: Ja, zeker.

0: ik sprak van de week natuurlijk ook bij Wilma en Frans Bert.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk een beetje de baas vroeger van het koor van Eesveen.
1: Ja.
0: En die had dat gehoord, dat stukje wat wij deden. Toen jij vroeg, wat zingen ze nou eigenlijk? Het is mij. Hij doet het niet. Ik moest er even over nadenken.
1: Oh, dus, maar Bert luistert dus ook. Wat gezellig.
0: Nou, weten we dat ook weer.
1: Ja, nu ik het weet, hoor ik het natuurlijk gelijk. Maar ik kon het echt, ik dacht echt in het begin. Wat zingen ze in hemelsnaam?
0: Ja, daar zaten allemaal van die liedjes in wat ze draaiden. Of zongen met de avondvierdaagse.
1: Ja.
0: Een of andere medley. Misschien dat ik die nog wel eens een keer...
1: Die gaan we even opzoeken. Ja. Voor de volgende keer.
0: Nou, van wat het weer betreft.
1: Ja.
0: Weer,
1: en waar is Roos?
2: Weekend. Oh, daar is weerbericht.
0: Ik had het verkeerd. Ik had om een klein beetje... in de stemming te komen. Wat een pokken weer. Buien mogelijk met hagel en onweer. Met een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 13, misschien 15 graden. En in de avond nog meer buien. 'S Nachts blijft het droog. Maar goed, daar liggen de meeste mensen op bed natuurlijk.
1: Ja, meestal wel.
0: Ja. Maandag.
1: Ja.
0: Wanneer dit programma op herhaling is, is er kans op een bui. En verder is er eindelijk wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 14, 15 met een zwakke, matige wind uit westelijke richtingen in de nacht. Kans op mist, dus kijk een beetje uit. Dinsdag dan regelmatig zon. En later neemt dan de bewolking toe met een matige zuidelijke wind. Wordt het dan 17 graden. Dus let op, de temperaturen gaan omhoog.
1: Ja.
0: Woensdag en donderdag wordt het nog warmer. Blijft het niet helemaal droog, maar in ieder geval temperaturen tot een kleine 20 graden.
1: Nou ja, dat is dan toch wel voorzichtig positief. Als ik de plaatjes zie van zondag tot en met woensdag... dan zie ik alleen maar wolken met regendruppels. Maar goed, we wachten het af.
0: Het is goed voor de natuur, zijn we er klaar mee natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is nu wel
0: voldoende. Die heeft water genoeg gehad. Ik las een brief van de directeur van de Werven en zo.
1: Ja.
0: Kavel 29, dat wij op de fiets door ons dorp moeten een foldertje rondbrengen.
1: Oh, Oké.
0: Ja.
1: Op de fiets mag wel. Dat is dan wel weer fijn.
0: Ja?
1: Ja. Oh. En moeten wij dat hier gaan doen, met z'n tweeën?
0: Ja, nou, iedereen zijn eigen dorp.
1: Oh, iedereen zijn eigen dorp.
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik toch blij dat ik in Eesveen woon en niet in Vollenhoven of zo. Dan ben je nog even bezig.
0: Ik verkoop mijn fiets.
1: Ja.
0: Lohuus.
1: Ja, ik hoor het gelijk.
0: In de buurt hier. Nee, dit is niet Lohuus.
1: Oh!
0: Nee. Dit is de vertaling van Lohuus, door Boogie en de Longhorn. Omdat we door ons eigen dorp moeten op de fietsen. Met een folder.

0: En de longhorn op fietsen heet het ook gewoon, net zoals Lohuus dat ding. En die houdt er ook nog aan.
1: Ik vind hem heel leuk.
0: Ja, die doet dat ook gewoon. En nog iedere keer wanneer...
1: Ja, zit hij nog steeds in de show?
0: Op het eind van het programma. En dat zingt dan gewoon...
1: Ja, dat zingt de hele zaal mee natuurlijk.
0: Iedereen mee. Heerlijk is dat.
1: Ja.
0: Nou, nog eventjes terug naar de avond.
1: Jij kwam nog met een mooi bericht. Dat kan er wel eventjes achteraan. Want duizenden wandelaars die liepen de afgelopen 70 jaar mee met de avondvierdaagse in Steenwijk. En van zwart-wit beelden uit de beginjaren tot kleurrijke opnames van de feestelijke intocht op de markt. In de documentaire 70 jaar avondvierdaagse Steenwijk komt deze rijke historie van het wandelevenement tot leven. De docu is gemaakt door Kobi Storm, Henk Kok, Adrie van Sleen en van de historische vereniging Steenwijk en omstreken.
0: Allemaal oud-medewerkers van...
1: Van de Slos, hè?
0: Ja.
1: Na ongeveer een jaar werk is het resultaat nu voor het publiek te zien in het Luxor Theater. De docu is gratis toegankelijk en een stoel reserveren dat kan via de website van het Luxor.
0: Het Luxor. Vroeger was dat gewoon in de bioscoop hier.
1: Ja.
0: Tegenwoordig Luxor.
1: Heet dat Luxor, ja. Dat is toch net even iets mooier.
0: Maar met een beetje geluk zie je jezelf natuurlijk, want er is wat afgefilmd.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: En ze hebben wat research gedaan en zo.
1: Leuk.
0: En ik leef vroeger ook mee op school.
1: Ja, ik denk heel veel. En vroeger was het eigenlijk nog een veel groter festijn, want er liepen ook nog alle militairen mee. Die
0: ook
1: was
0: nog,
1: mega druk.
0: Tegenwoordig nog een paar, geloof ik, of niet?
1: Ja, misschien nog een paar individueel, maar niet meer in een kolonne.
0: Nee, toen was het verplicht.
1: Ja.
0: 105.4 FM en de frequenties van...
1: Oh, Radio Centraal, ja. Ik weet dan niet wat je nu al zegt.
0: Nee, hoor.
1: Ik had al even gecommuniceerd, Paul.

0: prachtige titel, eerlijk gezegd.
1: Ja, mooi, hè?
0: Tranen van goud, zo heet dat. Ik heb wat kort nieuws eigenlijk. Nou ja, gewoon kort nieuws uit de landelijke media. Hier, of uit de lokale media, moet ik zeggen. En ja, dat betreft dan nog wel de lokale media uit Steenwijkerland. Want voor de rest hebben we nog geen info, maar wie weet wat er nog komt. Als alles goed verloopt, in Steenwijk eind februari een splinternieuwe Aldi supermarkt rijker, lees ik hier.
1: Oh.
0: Op het terrein tussen de Tukseweg en het Steenwijkerdiep. Daar stond voor een tijd terug nog de EDA. Nou ja, die was al bijna in elkaar gedonderd.
1: Ja.
0: Maar die is helemaal gesloopt nu. En zijn de voorbereidingen voor de bouw nu gestart. Het wordt een moderne winkel met een eigen uitstraling.
1: Kijk.
0: Het is wel leuk natuurlijk dat het een moderne winkel wordt.
1: Zeker, ja, dat is dan toch fijn.
0: Ja, maar, afijn. Steenwijkerland dan nog een bericht. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland die neemt verder toe. Waren net tot nu toe alleen grootverbruikers die voor een aangevraagde stroomaansluiting op de wachtlijst kwamen. Vanaf 1 juli gaat het ook gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Dat lijkt me dan toch wel lastig, want ja, hoe heet het? Men wil binnenkort een gigantische grote school gaan bouwen in Steenwijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou heeft hij al een stroomaansluiting. Ik denk dat ze daar wel mee vooruit kunnen. Maar ja, voor een heleboel dingen. Het komt toch wel steeds dichterbij. Ik dacht dat dat alleen in Utrecht zo was. Maar...
1: Nee, dat komt toch ook wel naar Steenwijk, inderdaad. Nou, we wachten het af.
0: Verschrikkelijk veel nieuwe muziek uitgekomen.
1: Week,
0: maar eigenlijk te veel.
1: Oh.
0: Zal ik een oude doen?
1: Ja, vind ik heel goed idee.
0: In het Duits?
1: Oké. Okay.
0: Kan je dit?
1: Nou, de melodie wel.
0: Chris Roberts, ik ben verliefd in de liefde.

0: keuze van Marieke.
1: Ja, ik heb toch weer wat leuks uitgekozen. Ik had er eigenlijk vorige week al een beetje over verteld. Ik was natuurlijk naar de musical Hairspray geweest. Mm-hmm. En nu zit ik helemaal in die vibe. Het is gewoon een hele vrolijke, leuke vibe om in te zitten.
2: Vertel.
1: En ze hebben natuurlijk een heel bekend en de afsluiter van de musical. Dat is eigenlijk het allerleukste liedje. We gaan terug naar 1962. Ik heb gekozen voor You Can't Stop the Beat van Hairspray.

0: 5 minuten 50. Oh nee, 25 lang, dit nummer. Maar je zong hem helemaal mee.
1: Ja, leuk, hè? Ja, dan heb je ook wel wat natuurlijk. Maar ook lief dat je hem helemaal laat uitspelen.
0: Ja, maar dat hoort wel. Want ik denk, ik kan dat zoiets wel in gaan korten. Maar ja, dat vind ik dan ook niks.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Weet jij wie er in Isveen woonde? Een bekende Steenwijker landiger. In een bed and breakfast. Ik breek hem met de bek erop. In een B&B. Nee?
1: Ik heb echt geen idee. Nee? Een bekende Steenwijker lander die in
0: Geen ander. Gewoon een bekende Steenwijker. De bekendste Steenwijker.
1: Nee, ik heb echt geen idee.
0: Nee?
1: Gerard Buysman?
0: Onze burgemeester. Maar die gaat verhuizen. Gistermorgen primeur op de RTV Vlos hier. Hij gaat verhuizen. Weet jij waar naartoe?
1: Nou, ik denk naar waar al die kastelen staan. Ezewold.
0: Nee.
1: Oh. Buiten Steenwijk?
0: Ja.
1: Blokzijl.
2: Blokzijl over de Nommersnoot. Blokzijl over...
1: Nou, wat een goede gok. Dat wist ik echt niet, hè. Dat is een gok.
0: Ja. Nee, ik hoorde dat gistermorgen op de radio. Ik denk, dat is wel even aardig om te vermelden nog een keer. Want vast niet iedereen heeft dat gehoord. Heb je nog meer nieuws of doe ik nog muziek?
1: Nou, ik heb nog wel één berichtje als we daar nog tijd voor hebben.
0: Ja, hoor.
1: Want dan gaan we nog even naar Sint-Jans-klooster. Want daar staat, is wat leuks te doen. Daar staat, ga met een schepnetje op pad langs het Vlonderpad bij bezoekerscentrum De Wiede en ontdekt welke diertjes er in het water leven. Dat is toch hartstikke leuk. Van mei tot en met september is het weer mogelijk om bij het bezoekerscentrum De Wiede in Sint-Jan-klooster een schepnetje te huren. Ga samen met je kinderen / kleinkinderen op pad om te ontdekken welke diertjes er leven in het water. Met een schepnetje, een witte bak en een zoekkaart ga je vanaf de steigertjes op zoek naar waterdiertjes. En vangen jullie de waterspin, een bootsmannetje of de geelgerande watertor?
0: Dus?
1: Dat kan allemaal daar.
2: Oh, dat stoere staartje. Van
1: leuk, hè?
0: Dat was het?
1: Ja, dat was het. Je kan het nog combineren met een vaarexcursie. Is ook hartstikke leuk te doen. Het bezoekerscentrum is alle dagen geopend. Van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. En als je nou even iets meer informatie wil, dan moet je even naar de website van De Wieden.
0: Wat hebben we toch nieuws hier op de werven of Wieden?
1: Zeker.
3: Need you.
0: Right now.

0: zit erop.
1: Het zit er alweer op.
0: Zonde.
1: Dus ja, het ging weer hartstikke snel.
0: Dat ik altijd zo jammer vind dat ik dan deze muziek echt moet draaien.
1: Maar bewaren we de rest voor volgende week.
0: Ook hebben we nog over.
2: De artiest van de maand.
1: Ja, nou, die is, dat sluiten we altijd vrolijk mee af natuurlijk.
0: Ja.
1: We hebben hun ook geen vrolijke liedjes. Ik kan het me niet voorstellen.
0: Nee, ik heb een heleboel, hoe heet dat, singeltjes nog van de dames.
1: Ja. Ja, dit is dan ook een hele bekende.
0: Ja, nou, vertel maar.
1: Nou, we gaan luisteren naar de Dolly Dots.
0: Tell it all about.
1: Tot volgende week.
0: Boy.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

al zo lang niet weg. Je verwondert, je verbaast me, alles wat ik doe of zeg. Dat ontvang jij met je handen open, knijpt me net niet fijn. Al mijn zorgen, al mijn angsten, mijn geluk, mijn chagrijn. Alles lijkt je te verdragen. Ik mag alles bij je zijn.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Rob van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.

Huis is koud, de ijskast leeg, de problemen echt, je schoenen fake je. Hoofd is dom, lijkt op een reetje. Money kort, veeg mijn reten mee. Grauwe vrouw, veel te oud. Een lelijk kind die niet van je houdt. De ketting slijt, ooit was het goud. Je werkt niet meer, ook dat ging fout. Ik ben op vakantie, veel te vaak. Gooi wat waars, altijd raak. Betaal me nu en niet te laat. Een mini mansion gevuld met smaak. Wijf hier rond, een sexy man. Kind super gezond, zijn haren blond. Nieuwe zaak komt van de grond. Vreemde trouw als een koulo hond.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: of in je eigen taal? RTV Slos draait het allemaal.
1: Woe! Woe! Woe! Hey, dochter.
2: Ja?
1: Weet u,

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Completo.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Netcongestie. Steenwijkerland brengt de gevolgen in beeld en wil actief bijdragen aan oplossingen. Net als in de rest van Nederland heeft ook Steenwijkerland last van netcongestie, oftewel filevorming op het stroomnet. Er zijn er tot nu toe alleen de aanvragen voor grootverbruikaansluitingen die op de wachtlijst komen. Vanaf 1 juli dit jaar geldt het ook voor aanvragen van kleinverbruikaansluitingen. Zoals bijvoorbeeld woningen, klein maatschappelijk vastgoed, laadpalen en MKB-bedrijven. En dat is geen goed nieuws, dat vindt ook wethouder Marcel Scheringa. Het kan dat nieuwe ontwikkelingen flink in de wielen gaan worden gereden. Projecten kunnen in vertraging komen omdat ze moeten wachten op de aansluiting voor elektriciteit. Als collega zijn we bezig om alle ontwikkelingen goed in kaart te brengen en de samenwerking op te zoeken met buurgemeenten. Daarnaast doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om het net te netbeheerders te ondersteunen bij het versterken van netwerken en het zoeken naar flexibiliteit en slimme oplossingen. Tot 1 juli 2026 kunnen particulieren en bedrijven nog wel een nieuwe of zwaardere aansluiting aanvragen voor een kleinverbruikersaansluiting. Bijvoorbeeld voor een nieuwbouwwoning, winkelpand of laadpaal. En na 1 juli vervalt deze automatische toekenning en komen alle aanvragen op een wachtlijst. Wie meer wil weten over netcongestie in Steenwijkerland, kijk dan even op de website www.steenwijkerland.nl/netcongestie.

24 mei, de dag van het Nationaal Park. Het komend Pinksterweekend vieren we de dag van het Nationaal Park. En ter ere van deze dag organiseren alle nationale parken in ons land een soort challenge. Een grootschalige zoektocht voor wie benieuwd is naar wat er groeit, bloeit, kruipt en rondvliegt. Zo kun je Nationaal Park Weeren bewieden op zoek naar onder andere de Zwarte Stern, Krabbenscheer of Purperreiger. Wie met aandacht de natuur ingaat, ziet meer en ontdekt al snel iets om stil te blijven staan. Er is daarom altijd wat te doen bij Nationaal Park Weeribbenwiede. In de natuur bijvoorbeeld. Zo kun je een avondzwerftocht doen door de Wiede, op vogelexcursie of aan boord stappen van een vaarttocht door de Wiede. Meer informatie over deze activiteiten kun je vinden op visitweeribbenwiede.com/agenda. In alle nationale parken gaan we van 9 tot en met 31 mei zoveel mogelijk ontdekken en vastleggen. Meedoen aan verschillende activiteiten dus. Zelf op pad met een loop, verrekijker of met behulp van je smartphone. Jouw radio.

Een nieuwe stap in duurzame mobiliteit. Nu ook bakfietsen beschikbaar bij het Pakkum-netwerk. Pakkum zet weer een volgende stap in het versterken van duurzame en toegankelijke mobiliteit in Steenwijkerland. Ook drie strategische hubs bij station Steenwijk in Giethoorn en in Steenwijkerwold zijn vanaf nu Urban Aero bakfietsen beschikbaar voor gebruik. Wethouder Marcel Scheringa zegt hierover: in onze jaarlijkse enquête gaven inwoners aan graag meer mogelijkheden te willen hebben om bagage, boodschappen of kinderen te vervoeren. Met deze bakfietsen spelen we in op een praktische en op comfortabele wijze op deze behoefte. De bakfiets is daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande e-bikes in het Pakkum-netwerk. De bakfietsen zijn een handige manier om bagage en boodschappen mee te nemen en tegelijkertijd bieden ze ook een uitkomst voor jonge gezinnen. Kinderen kunnen veilig mee, waardoor het gebruik van het netwerk voor een bredere doelgroep aantrekkelijk wordt. Er zijn wel enkele verschillen met reguliere deelfietsen. Zo moeten bakfietsen altijd teruggebracht worden naar de hub van herkomst, waar ze worden opgeladen op speciale laadpunten. Dit in tegenstelling tot de e-bikes die op iedere hub binnen het netwerk kunnen worden achtergelaten. Mensen die van de bakfiets gebruik willen maken betalen 1,50 per kwartier. Je vindt meer informatie en gebruikstips op www.pakkum.nu.

Vergroen je balkon of terras tijdens de workshop Plant een bak tuintje. Wil je je balkon of terras omtoveren tot een vrolijk groen paradijs, maar weet je niet goed waar te beginnen? De Stichting Duurzaam Steenwijkerland organiseert op zaterdag 30 mei de praktische workshop Plant een bak tuintje. Onder begeleiding van natuurliefhebber Magda Piesens gaan deelnemers aan de slag met het maken van een eigen mini-tuintje in een plantenbak. Een grote tuin is niet nodig om meer groen en biodiversiteit toe te voegen aan je leefomgeving. Ook op een balkon, langs een schutting of een klein terrasje kun je natuurlijk een fijne plek creëren voor kruiden, bloemen, bijen en vlinders. Tijdens deze gezellige workshop leren de deelnemers hoe ze zelf een kleurrijk en leefbaar mini-ecosysteem kunnen maken. De workshop is geschikt voor iedereen die wil starten met tuinieren, ook zonder groene vingers. Deelnemers kiezen zelf welke planten ze willen gebruiken, van kruiden en groenteplanten tot bloeiende soorten die bijen en vlinders aantrekken. Daarbij geeft Magda Piesens praktische tips over welke planten goed samengaan en welke soorten passen bij verschillende lichtomstandigheden. De workshop vindt plaats op zaterdag 30 mei van 10:30 's morgens door tot 12:30 's middags bij het infopunt aan de Kerkstraat nummer 4 in Steenwijk. De deelnemers nemen zelf één of meerdere plantenbakken mee voor hun balkon, terras of schutting. En wie een mooie steen of een bijzonder stuk hout heeft, mag dit ook meenemen om het tuintje extra sfeer te geven. Er is een beperkt aantal plaatsen, dus aanmelden is wel nodig. Dat kan via aanmelden@duurzaamsteenwijkerland.nl.

De Bibliotheek Vollenhoven brengt een vrolijke voorstelling van Pluk. Natuurlijk ook Takkie en de rest. Op zaterdag 23 mei gaat het gebeuren. Dan levert de Bibliotheek Vollenhoven met een voorstelling over Pluk, Takkie en de rest een vrolijke bijdrage aan de havendagen. Deze voorstelling brengt een speelse mix van muziek en verhaaltjes van Annie M.G. Schmid. Pluk, Takkie en al die andere personages, wie kent ze niet? Ze passeren allemaal de revue tijdens deze vrolijke voorstelling voor jong en oud. Een liedje hier, een verhaaltje daar, het is niet raar. En raar of niet, Anke, Henry en Annemarie brengen deze voorstelling van circa een half uur, maar liefst vier keer op het podium. Om 10:30 's morgens, om 11:30 's morgens en om 14:30 en 14:30 's middags in de bibliotheek dus van Vollenhoven. De datum is 23 mei op een zaterdag. De voorstelling is gratis toegankelijk voor iedereen. Dus

valpreventietesten op 20 en 21 mei. Wist je dat vallen een van de grootste gezondheidsrisico's is voor 65-plussers? Gelukkig kan je er veel aan doen om het risico op vallen te verkleinen. Door te werken aan balans, spierkracht en algemene gezondheid blijf je niet alleen veiliger, maar ook fitter en actiever in het dagelijks leven. Actief Steenwijkerland nodig je daarom uit, van harte zelfs, voor de valpreventietest op 20 mei in Wanneperveen of 21 mei in Oldenmarkt. Tijdens deze test krijg je inzicht in je valrisico en ontvang je praktische tips over wat je kunt doen om dit risico te verminderen. We meten daarnaast ook je algemene fitheid, zoals uithoudingsvermogen, spierkracht, reactievermogen en bloedsuikerwaarde. Na de test ontvang je persoonlijk advies van professionals en informatie van de lokale beweegactiviteiten en valpreventiecursussen die je helpen om je gezondheid te verbeteren en het valrisico te beperken. Inwoners van Beltschutsloot, Wanneperveen en Oldenmarkt van 65 jaar en ouder kunnen een uitnodiging verwachten van de gemeente voor de test op 20 mei of 21 mei. Aanmelden is wel verplicht. Je kunt dat eenvoudig doen via www.actiefsteenwijkerland.nl. Je kunt trouwens ook even bellen. Wil je dan je persoonlijk aanmelden, dan kan dat in Wanneperveen bij Harmen Woudenberg. Dat gaat voor 20 mei. Hij is te bereiken op 06-302-86277. Voor Oldenmarkt kun je bellen met Karin Rijkelijkhuizen. Te bereiken op 06-302-86277.

Er wordt gezocht naar vrijwilligers, enthousiaste verhalenvertellers. En dat zoeken wordt gedaan door het waterschap. Wat betekent water voor jouw straat, de school of het dorp? Bij waterschap Drents Overijsselse Delta en WDO Delta draait alles om die vraag. Steeds meer mensen willen weten hoe we zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Daarom zoekt het waterschap enthousiaste vrijwilligers die het verhaal van het water willen doorvertellen, gewoon bij hen in de buurt. Als vrijwillig voorlichter neem je mensen mee in de wereld van dijken, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Dat doe je op een herkenbare plek, zoals bijvoorbeeld op een school, bij een gemaal om de hoek of tijdens een bijeenkomst in het buurthuis. Zo maak je water begrijpelijk en dichtbij. Geen dag is hetzelfde. Je geeft gaslessen op bijvoorbeeld basis- en middelbare scholen, begeleidt rondleidingen bij gemalen of rioolwaterzuiveringen. Voorlichters werken op vrijwillige basis en krijgen een onkostenvergoeding. Daarnaast zorgt het waterschap voor begeleiding en training. Je maakt deel uit van een betrokken en enthousiaste groep mensen die samen met hun kennis en passie voor water het een en ander met de mensen willen delen. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan even aan bij wdodelta.nl/lerenoverwater. En je kunt ook mailen naar lerenoverwater@wdodelta.nl of gewoon bellen met 088 233 120.

0: Fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

Kom en vier Pinksteren samen met ons op een unieke plek. Dat zegt de kerk in Diever. Op zondag 24 mei om 10 uur namelijk ben je van harte welkom bij een inspirerend Pinksterfeest. Het gebeurt in de open lucht in het prachtige Shakespeare Theater in Diever. Laat je verrassen door de bijzondere sfeer van deze locatie midden in de natuur. Deze ochtend werd geleid door een enthousiaste spreker en aanbiddingsleider. Hij heet André van der Meer. Er zal samen gezongen worden met de Noordermannenband. Er wordt geluisterd naar inspirerende boodschappen en genoten van ontspannen en gezellige sfeer. Tussendoor is er ruimte voor plezier met een tof spel, zodat jong en oud zich betrokken voelt. Bij slecht weer wijken we uit naar de Kruiskerk in Diever. Er is gratis toegang, er is wel een collecte voor de onkosten. Neem gerust vrienden, familie en buren mee en we kijken er naar uit om samen Pinksteren te vieren. Iedereen is welkom, dus kom zoals je bent en zing mee.

Kopje Cultuur zoekt vrijwilligers om de jubileumeditie een succes te laten worden. Kopje Cultuur is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de organisatie een handje gaan helpen tijdens het jubileumweekend op 4, 5 en 6 september. Elk jaar is het een feestje, maar dit jaar pakken we extra groot uit. Vandaar dat extra handen nodig zijn, zo zegt Henriette Dijkstra, die de groep vrijwilligers coördineert. Op 22 mei aanstaande is er in de Meente een avond voor de vrijwilligers en ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. De inloop is vanaf 19:45, kwart voor acht dus. Flexibel meedraaien, dat betekent dat de vrijwilligers taken krijgen die passen bij hun persoonlijke interesse en beschikbaarheid. Tijdens de bijeenkomst hoef je alleen maar over de mogelijkheden na te denken. En Henriette, van de organisatie dus, die benadrukt dat je zelf kiest voor wanneer je wilt helpen. In de ochtend, middag of avond, een dagdeel is al helemaal prima. Tijdens de avond geeft de organisatie ook een kijkje achter de organisatie zelf van het festival en wordt informatie gegeven over het programma. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 9 uur en daarna is er gelegenheid voor een drankje. Aanmelden en zin om mee te doen, dat kan via henriette@kopjecultuur.nl.

Een nieuwe editie van Proeven in het Park. Ze keren terug in Park Ramswoerden met een extra editie voor kinderen. Proeven in het Park vindt plaats op zaterdag 27 juni... van 4 uur 's middags door tot 10 uur 's avonds. En tijdens deze culinaire middag en avond presenteren diverse standhouders en horecaondernemers een gevarieerd aanbod aan gerechten, hapjes en dranken. Van bekende smaken tot verrassende nieuwe concepten. Daarnaast is er ook Proeven met je kids op zondag 28 juni. Na Proeven in het Park verandert het Park Ramswoerden opnieuw in een gezelligheidsbelevenisplek. En dat is speciaal voor kinderen en hun ouders. Kinderen tot en met 3 jaar ontvangen voor €16,50 een strippenkaart waarmee ze kunnen genieten van onder andere ijsjes, patat, poffertjes, ranja en meer smakelijke verrassingen. Naast al dit lekkers is het trouwens ook volop vermaakt, zeker voor de kinderen. Ze kunnen zich uitleven op onder andere een stormbaan, creatief aan de slag in de Creatent en lachen bij het Poppentheater. De kaartverkoop trouwens voor dit proefweekend voor jong en oud is op vrijdag 1 mei van start gegaan.

In Giethoorn wordt gehouden de tentoonstelling Pronken met Andermans Veren, deel 2. Vanaf al zaterdag 25 april is in Museum Giethoorn het Olde Matthäus de schilderijen tentoonstelling Pronken met Andermans Veren, deel 2 te bezichtigen. Giethoorn heeft al generaties lang een bijzondere aantrekkingskracht op kunstenaars. Naast Gieterse schilders als Hendrik Broer, Piet Sviers en Dirk Twaalfhoven weten ook kunstenaars uit de rest van Nederland het Waterdorp te vinden. Ze laten zich inspireren door de natuur, de boerderijen en het karakteristieke landschap en leggen dit ook vast op het doek. In uiteenlopende stijlen en technieken ontstaan schilderijen en tekeningen van pittoreske bruggetjes, het water en de Weidse omgeving. Veel van deze werken zijn in het bezit van enthousiaste verzamelaars van Gieterse kunst. Ook dorpsbewoners schaffen door de jaren heen werk aan van bekende dorpsgenoten, waarin hun geliefde leefomgeving zo herkenbaar en sfeervol is vastgelegd. Deze verzamelaars en liefhebbers delen hun bijzondere stukken graag met de bezoekers van het museum. Voor Museum Giethoorn het Olde Matthäus vormt dit de aanleiding voor een tweede keer een expositie. Met natuurlijk het pronken met andermans schilderijen. In de tentoonstelling zijn bovendien twee werken opgenomen die de gemeente Steenwijkerland in langdurige bruikleen aan het museum heeft gegeven. In de vitrine zijn bronzen beelden te bewonderen van de Gieterse kunstenaar Janno Petter. De expositie is dus te bezichtigen vanaf 25 april al tot en met eind augustus in de Hendrik Maatzaal van Museum Giethoorn het Olde Matthäus. Aan het binnenpad nummer 52 in Giethoorn. Het museum is dagelijks geopend van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

Het fietspad Kalenberg is klaar voor het toeristisch seizoen. Een fantastisch mooi fietspad dwars door het prachtige gebied, concludeert wethouder Marcel Scheringa bij de opening van het volledig vernieuwde fietspad Kalenbergenpad op 15 april jongstleden. Het fietspad heeft de afgelopen periode een fikse opknapbeurt gekregen. De grootste verandering is de verbreding van het pad naar 2 meter. Naast de verbreding van het fietspad is ook de duurzaamheid van het fietspad een belangrijk uitgangspunt geweest bij de vernieuwing van het Kalenbergenpad.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker €67.000 aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone to leave him today.
1: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jetten gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jetten zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Compleet geïnformeerd in de kop met alle nieuws en info uit de directe regio
4: en de lekkerste muziek
0: RTV Slos
4: voor iedereen.

0: In Goedemorgen, van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 16 mei 2026. Het is 5 over 10. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan in het tweede deel van dit eerste uurtje naar Voldenhoven, want daar wordt van alles georganiseerd. Dirk Brands is daar naartoe en die komt dadelijk live vanaf het Oldtimer Festival. En dan schuift hij een stukje op om verslag te doen van de havendagen die daar ook op dit moment worden georganiseerd. Tussendoor het lokale nieuws, maar wij starten met onze eerste gast. Hij is al aan tafel geschoven. Tinus Holteman, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Van Stem Steenwijkerland. Daar zitten we dan.
1: Ja.
0: Met nieuwe ingaan van de nieuwe periode van 4 jaren vraag je, hè, van welke portefeuilles heb jij? En toen dacht ik van, oh ja, dat is mooi, je hebt alles.
1: Ja, ik heb alles, ja. Ja, met 1 zetel heb je dus alles.
0: Met 1 zetel heb je alles, ja. Ja. Nou, dat klinkt goed, maar aan de andere kant kan me voorstellen dat dat best heel veel werk is.
1: Nou, dat is ook heel veel werk. We zijn natuurlijk al lang blij. In een korte periode van 2,5 maand tijd hebben wij dit voor elkaar gekregen. En toch een zetel gekregen. Kijk, het mooiste was natuurlijk 2 zetels. Dan kun je met z'n tweeën sparren en wat wisselen. Maar de komende raadsvergadering worden de burgerraadsleden geïnstalleerd. En bij ons worden ook 2 burgerraadsleden geïnstalleerd.
0: Dus op de achtergrond heb je sowieso al hulp. En deze mensen komen dan ook nog op de voorgrond. Dus die helpen jou daarbij.
1: Zeker.
0: Ja, het zal de mensen helder zijn. Het is al vaker besproken. Jij komt uit Buitengewoon Leefbaar. Ben je eigen partij begonnen. Die achterban die jij daarbij hebt gezocht. Hoeveel moeite heeft dat gekost om een stevig achterban te krijgen? Want het is voor deze periode die nu komt heel belangrijk.
1: Die achterban, hoe ik het voor elkaar gekregen heb. Er zijn doordat het anders is gelopen bij BGL. Mm. Ben ik daar bij weggegaan. En ik heb gesprekken gehad met het oprichtingsteam. Het waren goede gesprekken. En toen is het gestart. En er zijn wat spreiding geweest. Die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. En ik ben de kandidaten bij langs geweest. En toch een lijst van 11 personen. We hadden er al 15, 16 op de lijst. Helaas, een paar vielen af door omstandigheden. Misschien over 4 jaar is dan kunnen aansluiten. Ja. Maar toch een lijst van 11 kandidaten.
0: Oftewel, toen heb jij een ontzettend drukke periode gehad. Want om in zo'n korte tijd het voor elkaar te boksen, dat je een gevulde lijst hebt waarmee je ook werkelijk mee kan gaan doen aan die gemeenteraadsverkiezingen, dat is nogal wat.
1: Ja, echt al mijn vrije tijd ging erin. Maar dat heb ik er ook zeker voor over gehad, want anders had ik dat niet gedaan. Ik doe het echt ook voor de gemeenschap. Niet voor mezelf. Er wordt wel eens vaker gezegd van tegen de politici, zeg maar, dat je het voor jezelf doet. Helemaal niet. Ik vind, het kan anders en het moet ook anders in de gemeenteraad. En daar zetten wij ons zeker voor in.
0: Maar nu jij trekker bent en inderdaad met 1 zetel in de gemeenteraad zit. Ja, je zei net al even, je had 2 was het mooist geweest. Maar wat ben je wel ontzettend blij met die ene?
1: Zeker.
0: Heb je ooit getwijfeld van als ik maar 1 krijg?
1: Zeker weten. Het was spannend de avond van de uitslagen, zeg maar. Mm. En er kwamen eerst minimaal de tellingen binnen. Maar later werden er steeds meer en meer. En toen was het al boven de 750 stemmen. En dat was er alleen. Dus daar waren we zeker blij mee. Ja.
0: Nu zit jij er alleen voor. Niet helemaal alleen. Daar gaan we het zo eens even over hebben. Maar jij bent wel het boegbeeld van Stem. Betekent dat ook nog iets voor je vrije tijd of voor je werkzame leven, dat je dingen aan de kant hebt moeten schuiven om dit te kunnen doen? Want dit vreet tijd natuurlijk.
1: Het vreest zeker tijd. Ik heb zeker, met de oprichting, zeg maar, dat was het begin, dus die 2,5 maand tijd. Ik ben zelf een nieuw huis aan het bouwen. Dat duurt al wat langer. Maar dat heeft echt wel zo'n 2,5 maand, 3 is dat stilgelegen, zeg maar.
0: Hmm. Ja. Maar nu zit je een beetje in de flow?
1: Ja, het komt nu, zeg maar, de coalitie, onderhandelingen, zeg maar, die gesprekken die zijn bezig. Ja, wij zitten dus er niet in. We hadden ons ook wel voor opengesteld.
0: Ja, want daar had ik nog even coalitiegesprekken.
1: Wij zitten er dus niet in. Maar ja, het is nu iets rustiger. Het is, er komen dan wel de PBN, die komt er dus aan. Ja, dan heb je het zomerreces en dan is er weer een grote frisse start.
0: Dan ga je thuis weer bouwen.
1: Nee, ja, thuis weer bouwen.
0: Nu ook al natuurlijk. Maar die coalitiegesprekken, daar ben jij dan namens Stem alleen bij geweest? Of neem je dan ook iemand mee? Ik heb geen idee hoe dat gaat.
1: Nee hoor, er konden twee personen zeg maar erbij. Dus ik had iemand mee, zeg maar, die ook op de lijst stond. En daarvan zijn de gesprekken een gesprek geweest met de formateur, de bekender. En ja...
0: Wat vind je van het voorstel van hem, hoe het nu eruit zou kunnen zien wat hem betreft?
1: Het is gedeeltelijk ben ik bij zeg maar onze fractie wel teleurgesteld.
0: Want hoe had je de vormgeving liever gezien? Ja, buiten het feit omdat je er zelf graag in had willen zitten.
1: Als je het nu zo bekijkt, zeg maar, er zitten vier verliezers in de coalitie straks.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet niet recht aan de kiezer. En wij hadden het eerder gezien, zeg maar, nou ja, oké, BGL is de grootste. Die heeft er dan, nou ja, één, zeg maar, verloren. Ze hadden 8 zetels, nu 7 zetels. De VVD, zo hebben wij dat ook gezegd tegen de verkenner, de VVD is een beetje stabiel gebleven, niet zoveel verloren. Ja, de ChristenUnie wou niet meer meedoen, hebben wij toen begrepen. En ja, de PvdA GroenLinks, die heeft er 2 verloren. Dat is de grootste verliezer. Mm-hmm. Ja, dan moet je toch kijken een beetje naar de andere partijen en de winnaars.
0: En de CPB?
1: Nou, wij hebben dus gezegd van BGL, die heeft een lijst, zeg maar, wat grotendeels, merendeel, richting IJsselam, Steenwijk ligt. Dus aan de noordelijke kant en niet aan de zuidelijke kant. CPB zit aan de zuidelijke kant, is ook een lokale partij. Dus wij vonden wel dat de CPB daar goed in past. Nou, dat hebben ze nu ook wel gedaan. Ja, en we hebben gezegd als vierde partij, zeg maar, moet je toch even kijken, vonden wij toch naar een winnende partij. Mm. Dat recht doet aan de kiezer. En dat is dus niet gebeurd.
0: Nee, maar als je daar dan één partij bij had... als je bij wijze van spreken Partij van de Arbeid GroenLinks had willen omruilen, ja, wie zou daar dan op de plek kunnen staan? Niet één partij, dat zouden dan sowieso wel weer 2 zijn geworden.
1: Één partij zou kunnen hoor, zeker weten. Dan hadden ze nog de meerderheid gehad, dat was CDA of D66.
0: Ja, maar dan heb je wel een minime.
1: Ja, maar dan toch nog wel een meerderheid. Kijk, en een minimum, als het 1 of 2 zetels meer zijn dan de helft... dus zeg maar 15, 16 zetels, was dan toch wel genoeg geweest. En als ze dat nu te weinig vinden, wat wij vermoeden zeg maar, van de verkenner... ja, dan zijn ze toch een beetje bang.
0: Wat verwacht je? Dit gaat door?
1: We weten het niet.
0: Je hoort er niks over.
1: We horen wel eens dat het moeizaam gaat, zeg maar... Okay. Van sommige partijen, zeg maar. Dus ja...
0: Ah, binnenkort moet de klap er al op vallen, toch? Over een week? Ik weet niet eens. Volgende week, denk ik, of niet? Nou ja,
1: als
0: in ieder geval. Ja, precies. Ja. Als het doorgaat.
1: Als het doorgaat.
0: Ja, precies. Ja. En anders beginnen er weer andere gesprekken. Gaan we maar vanuit.
1: Ja, dan zouden ze weer opnieuw moeten beginnen, denk ik.
0: Ja. We gaan even onderbreken met muziekje. We gaan luisteren naar City to City.

0: We praten met Tinus Holteman van Stem Steenwijkerland. We hebben het er even over gehad dat hij het in zijn eentje moet doen. In zoverre dat hij binnenkort wordt bijgestaan door twee burgerraadsleden. En dat sowieso op de achtergrond tal van mensen hem meehelpen. De meeste partijen hebben op maandagavond de fractievergaderingen. Doen jullie dat ook?
1: Ja, wij doen dat ook. Wij hebben ook gewoon een fractievergadering. En zitten wij ook gewoon in het gemeentehuis.
0: Ja. Laten we even naar actuele zaken gaan. Waar ben je met name mee bezig? Druk mee, zaken uitzoeken en bij mensen bevragen van wat vinden jullie ervan? Zijn er een paar hoofdzaken die nu spelen?
1: Wat nu speelt, zeg maar, niet zoveel, ja, wel veel, maar zeg maar, wat is er afgespeeld, dat was zeg maar de locatie van de Johan Friesenschool hier aan de Meppelenweg, wat ze de locatie wilden, zeg maar. Daar hadden wij ook vragen gesteld aan de wethouder Trein Jonkman van of er een schone grondverklaring bij was. Mm. Nou, daar kon ze dus nog geen zeg maar, antwoord op geven. Ja, wat dan weer teleurstellend is, je vraagt het op dinsdagavond en je krijgt pas die maandag erop, smiddags, eind van de dag, krijg je pas de antwoorden van de wethouder.
0: En wat was het antwoord?
1: Het antwoord was nee.
0: Oftewel, het kan nog even duren.
1: Nou, dat dus niet, maar wat dus bleek, dus dat was wel mooi, dat dus stond dus niet in het stuk. Dus M.J. Elgersma van D66, die kwam er dus achter dat de grond al van de gemeente was en dat gepacht werd. En dat is dus informatie dat eigenlijk wel in de stuk moet, wat voor ligt, zeg maar, in de Raad voor de Politieke Markt, dat er natuurlijk wat bijgevoegd moet worden en dat er niet achtergehouden wordt.
0: Maar desalniettemin moet er dan toch nog steeds wel een schone grondverklaring
1: dat
0: komen?
1: Dat moet nog steeds, ja. Klopt. En dat is hetzelfde. Wat een teleurstellend is, dat is aan het Steenwijkerdiep, het pand van de EDA, had ik dus ook vragen bij waarom als dat de gemeente moest kopen. Dat het dus toch van een andere eigenaar was. En de gemeente die heeft ze dus gekocht, heb ik ook gevraagd gesteld van hoe gaat het dan met de smerige grond, zeg maar, die eronder zit. Want als een gemeente iets koopt, dan zijn de kosten dus voor de gemeente.
0: Ja.
1: Nou ja, wat blijkt, de gemeente is dus gekocht. Was een budget voor de grond schoon te maken. En nu blijkt dat er een groot kostenpost komt, dat er nog meer vervuild is. En de gemeente kan het betalen. Of tenminste, de inwoners kunnen het weer betalen. Wat heel teleurstellend is.
0: Maar wat zou een oplossing zijn dan voor dat? Want je wilt wel die ruimte hebben.
1: Als het iets van een pand van van iemand anders is, zeg maar, en een ander vastgoed, zeg maar, een ander vastgoed willen kopen, dan kunnen die zelf ook de onderhandeling hebben om het over te kopen. En niet de kosten dragen, zeg maar, de vervuilende kosten bij de gemeente, dat alle inwoners dat moeten betalen.
0: En wat is de reden geweest dat de gemeente in eerste instantie heeft gezegd van wij willen dit zelf hebben?
1: Dat is de grote vraag.
0: Maar die vraag ga jij nog stellen?
1: Die vraag hoeft niet meer gesteld te worden, want die is er al.
0: Hmm. Ja, daar kan het niet meer teruggedraaid worden.
1: Nee.
0: Oftewel, dat is dan dus van de gemeente. Hoe zit het met de rest van de plannen die er zijn met het diep? Want er gaat nogal wat veranderen. Het gaat allemaal nogal op de schop.
1: Ja, er gaat nog wat gebeuren, ja. Heeft ook, zeg maar, het is op zich mooi dat het nu eindelijk eens een keer rond is, want het ligt al heel lang braak. Daar zijn we zeker blij mee. Maar ja, wat het ook weer zo is, we hebben toen een vraag gesteld waarom als boven de oude locatie van Rijkmans, waar nu zeg maar de Aldi komt, waarom er geen appartementen boven komen. En dan wordt er door het college wordt er gezegd van de Aldi wil dat niet in verband met geluidsoverlast, et cetera. En elke keer kan in Steenwijk, kan iets niet. En andere gemeentes dus kan dus wel. Maar als je er gewoon sociale huurwoningen

0: Dat is hetzelfde voor de nieuwe de oude locatie van de Jumbo. Want de Jumbo gaat dus nieuw bouwen, dus alles gaat eraf. Komen er ook geen woningen boven. Dat is gewoon teleurstellend. Kijk maar waar de Aldi nu zit, zijn ook woonlagen boven. Ja. En zo moeten we veel meer woning creëren in Steenwijk, de lucht in. En ook boven winkels.
1: Maar die plannen die zijn, neem ik aan, ook langsgekomen in de gemeenteraad toen jij erin zat.
0: Ja. Maar en dan wordt de vraag stel ik dan wel van waarom worden er geen woningen gedaan? Ja, dat wilde vastgoedeigenaar niet, dat wilde hij niet. En of zo wordt er gesproken. Ja. En waarom kan het in Steenwijk niet, zeg ik dan? En waarom kan het in andere gemeentes wel? Ja. Want in Steenwijk wordt heel vaak gezegd, ja, kan niet en wil niet. Nou, mijn opa zei vroeger al, kan niet liggen op Kerkhof.
1: En wil niet liggen naast.
0: En dat wordt in Steenwijk te veel gebruikt.
1: Ja, dat zijn dus zaken waar jij, waar jouw partij, hier, dit kun je niet meer terugdraaien, maar zaken die langskomen waar jullie echt bovenop gaan zitten.
0: Ja, daar gaan we bovenop zitten. Maar ook, het duurt allemaal lang met nieuwbouw voor woningen allemaal. Met bestemmingsplanwijzigingen, et cetera allemaal. Maar je kunt ook al in diverse kernen, dorpen, kun je grond in voren kopen. En dan kun je de voorbereidingen al doen. En als je de grond al hebt en je moet nog een andere bestemming erop krijgen, zet er eerst flexwoningen op. Ga daaraan beginnen. Zorg dat onze eigen jeugd en onze eigen inwoners, zeg maar, woningen krijgen.
1: Zoals bijvoorbeeld het plan in Ossenzijl.
0: In Ossenzijl, dat zijn een paar giletjes, zeg maar. Ja, dat klopt. Maar ook in andere dorpen wel. Zeker weten.
1: Ja, maar zo Ossenzijl is dan ook nog wel weer een project van mensen die daar wonen en die dat trekken.
0: Ja,
1: want dat heb je wel nodig natuurlijk, hè?
0: Dat de mensen het zelf willen. Ja. Het is heel knap dat hun dit voor elkaar hebben gekregen. Ja. Daar waren wij als raad ook echt voorstander van.
1: Ja. En dat heb je in andere plaatsen misschien net iets minder? Of ja, ik weet het niet.
0: Ja, nou kijk, zoals als je kijkt in Wandelpeveen duurt het heel lang. En dan zit je weer bij Natura-gebied. Dat heb ik ook nog wel iets
1: over. Wandelpeveen is trouwens ook best actief. Die laat zich ook regelmatig zien. Van,
0: ja, nou, die laat zich ook regelmatig zien. Het is wel een bouwlocatie waar de school nu staat, dicht bij Natura 2000. En dat is natuurlijk wat het grootste risico. Maar aan de westkant van de Perelaar, richting zeg maar, de Blauwe Hand, daar is toekomstige bouwgrond. Dat staat zeg maar lang op papier. Gemeentehuis in Steenwijk kunnen ze daar niets meer van vinden. Maar de bewoners die daar aan de grens wonen, aan de sloot wonen, die hebben dat toen meegekregen toen ze de grond kochten. Let op, toekomstige bouwgrond aan die zijde, zeg maar. Begin dat land al te kopen. Die boer is gestopt, die heeft geen opvolgers, die heeft geen kinderen daarvoor. Zorg dat je met die boer, zeg maar, een prijsovereenkomst krijgt, zeg maar, dat je die grond kunt kopen al voor Wandelpeveen. En zet het uit. En dan ben je zo 10 jaar ben je verder.
1: Daar ga je voor inzetten.
0: Daar gaan we zeker voor inzetten.
1: Ja. Dat zijn woningbouwzaken. Diep hebben we even besproken. Zijn er nog andere zaken die binnenkort op de rol staan, waarvan je zegt van daar gaan wij echt bovenop zitten en induiken?
0: Er speelt nu wat af wat er in de kranten dus zeg maar ook staat. Dat is dus Giethoorn met de varenvordering, zeg maar. Met vergunning uitverlenen. Daar wordt ook elke keer gezegd van, ja, dat is Europees, is dat vrijgegeven allemaal. Daar kunnen wij verder niets aan doen. Dat is ook weer zoiets. Ja, dat kan niet. Daar blijf ik bij.
1: Soms kan het ook niet, hè?
0: Wij gaan het onderzoeken, zeg maar, via een andere kant, zeg maar, dat er wel een stop, een rem wordt opgezet. En als er een rem wordt opgezet, dan kijken van welke kant als je op kunt om dat probleem, zeg maar, op te lossen. Want het probleem is alleen maar dat de vergunningen worden vrijgegeven en dat er steeds meer boten bij komen.
1: Steeds meer boten, ja. Ja, ondanks het feit dat het niet echt fantastisch weer is geweest de laatste periode. Ze heeft het al een paar keer volgezeten weer in Giethoorn. Ja, dan zie je die plaatjes weer langskomen dat je denkt van, oh, gelukkig dat fijn vandaag niet naar Giethoorn zijn gegaan. Maar voor toerisme is het natuurlijk ook niet fijn.
0: Nee, dat is zeker niet fijn. En het komt negatief in het nieuws. En we zijn een hele mooie toeristische gemeente. En waarvan Giethoorn natuurlijk de naam heeft. Dat is dan logisch door de oude film van Varen, zeg maar, van vroeger. Maar het zou wel jammer zijn dat het daar te kosten gaat door de negativiteit.
1: Gaan ook wel dingen goed, gelukkig,
0: zeker
1: in Steenwijkland, hè?
0: Zeker
1: zoals
0: weten.
1: De fietspaden.
0: De fietspaden die zijn hier. We zijn een van de mooiste, grootste gemeentes die de fietspaden op orde heeft allemaal. Nee hoor, er gaan zeker dingen goed wel.
1: Ja, gelukkig maar. En bij alles wat niet goed gaat, dan houden jullie vinger aan de pols en gaan jullie de komende 4 jaar mee bemoeien.
0: Zeker weten.
1: Dus, dankjewel. Fijn weekend. En nou, tot een volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer. Dankjewel. En veel succes.

0: Een hele goede morgen, dit is het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast. De avondvierdaagse Wolvenga wordt dit jaar gehouden van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni. De start en finish zijn dan vanuit ouds bij FC Wolvenga op Sportpark de Wolenwiek. De avondvierdaagse Wolvenga wil meer verkeersregelaars. Wie geïnteresseerd is om te helpen is op maandag 18 mei vanaf 7:30 van harte welkom in de kantine. De gemeente Steenwijkerland gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe ombudsman of vrouw die onafhankelijk persoon aan de slag gaat om inwoners bij allerlei problemen of klachten over gemeentelijke regelingen te helpen. Er is geld beschikbaar voor een ombudsfunctie voor 7 uur in de week. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland neemt verder toe. Waren het nu tot nu toe alleen grootverbruikers die aanvragen moesten voor stroomaansluitingen, is het nu vanaf 1 juli ook gaat gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Die waarschuwing geeft de gemeente Steenwijkerland woensdag af. Door de landelijke toenamelijke problematiek rondom de zogeheten netcongestie filevorming op het stroomnet, moeten vanaf deze datum ook kleine verbruiksaansluitingen op de wachtlijst. Johan Wakker, coördinator van wijkagenten, spreekt van een zorgelijke situatie. Bij de politie van Steenwijkerland zijn de laatste weken zeker 10 meldingen binnengekomen over nepagenten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, al heeft dit fenomeen onze volledige aandacht. We hebben ook het idee dat de ellende veroorzaakt door nepagenten ooit gaat verdwijnen. Aldus Johan Wakker. De gemeente Steenwijkerland heeft het certificaat dementievriendelijke gemeente gekregen. Het certificaat is overhandigd aan wethouder Trein Jongman door vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland. Op de nacht van donderdag van vrijdag heeft er na middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden op het fietspad langs de Olderwarkseweg bij Bassen. De twee fietsers zouden frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen en vervolgens ter val zijn geraakt. Beide mannen raakten bij het incident zwaar gewond. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ja, hier live in Voldhoven, Dirk Brands. We zitten hier aan tafel, hier zo bij de... Waar zitten we eigenlijk, Dick?
1: Bij paviljoen Zwemlust, tegenover de camping, de Rakkerdien, zeg maar. Rond even festival, Voldhoven.
0: Ja, dat is heel mooi. En nog meer aangeschoven met burgemeester Dirk de Groot. Goedemorgen, Dirk.
2: Goedemorgen.
0: Welkom hier in Voldhoven.
2: Ja, hartstikke fijn. Mooie ochtend, mooi onthaal. En een heel mooi evenement, het Oldtimer Festival in Vollenhoven. En we zijn hier gezellig met elkaar even bijeen. En een bakje koffie.
0: Ja, een bakje koffie gaat er wel in, Dick, want het is nog niet echt warm vanmorgen. Hè?
1: Nee, het is, zeg maar, ik heb de weerbericht bekeken, het blijft vandaag droog. Dus ik zou zeggen, kom massaal deze kant op. Ga er echt maar uit en neem de Oldtimer mee. Dat is het mooiste natuurlijk.
0: Maar. Ja, de Oldtimer meenemen, maar ik heb hier ook een motorfanaat tegenover me zitten. Staat er nog wat tussen of ga je dat nog even bekijken?
2: Ja, we gaan sowieso straks even bekijken. Ik was hier mooi op tijd, dus toen stonden er nog niet heel veel. Maar volgens mij stond er een MVA Goesta bij de ingang. Dus die gaan we straks nog wel even met een speciale oog bekijken. En we maken nog straks een slagje over het festivalterrein. Om te kijken wat voor moois er allemaal staat. En inderdaad, het blijft mooi weer. Het is droog. Het is fris, maar doe een dikke jas aan en kom vanmiddag lekker genieten in Vollenhoven.
0: Ja, is dit de eerste keer, burgemeester, dat u in Voldhoven bent?
2: Nee, dit is niet de eerste keer dat ik in Voldhoven ben. Nee. Ik ben nu al verschillende keren hier geweest. En ik vertelde dat net ook. Het is eigenlijk een beetje een verborgen pareltje. Want je rijdt om Voldhoven heen. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je op een gegeven moment ook het centrum gaat bezoeken. En dan tref je iets heel moois aan. En zeker aan de achterkant. Vanuit dat perspectief kan je maar net hoe je er naar kijkt. Het is de voorkant op de achterkant. Maar ook de locatie waar we nu zijn. Aan het water, aan het strand, bij de camping. Ja, super locatie voor een stukje recreatieve ontspanning.
0: Ja, dat is het zeker. Hè? En Dick, wat is hier vandaag allemaal te beleven? Wat heb je allemaal in de penzen?
1: Het is gratis beginnen in ieder geval. Spring tussen Stormaan, Mark Braderi. Oude tractoren, woonwagens, vrachtwagens, brommers en motoren.
0: Ja, en je hebt zelf ook nog een museum hier, hè?
1: Dat is aan de andere kant, dat is bij de camping, zeg maar. Die is vandaag ook gratis toegankelijk. Dat is Bulldogen staan daar. Dat is een trekker van, uit Duitsland. Was nu de Sjondeer, zeg maar, de voorloper van de Sjondeer.
0: Oké, en ik zag ook wat bijzonders vanmorgen. Ik zag jou blazen ergens op. Dat is een nieuwe hobby van je?
1: Ja, ik had nog niet zoveel te doen. Ik denk, ik begin maar met blazen. Dus ik zit bij de Zuiderzeeblazers. Vliegen mee, doe mee. Ik zei, ja, vooruit dan. Ik doe het één keer meer, ik kan geen noot lezen, dus wat dat nou toe gaat goed. Binnenkort een concours, dus wacht af.
0: Dus jij wordt wel live optreden straks?
1: Ja, vorige week stond met de molen in Hasselt. Of in Hasselt, bij de Zwaluw, hebben we geblazen, zeg maar, bij een evenement. En we blazen eigenlijk overal bij zo'n vraag.
0: Ah, dat is wel mooi. Is dat ook nog iets voor uw burgemeester om zoiets te gaan doen als hobby?
2: Nee, ik blijf qua hobby toch nog steeds het voorkeur geven voetbal. En ik kan ook geen noten lezen, maar ik heb andere stukken te lezen, om het zo te zeggen. Dus ik heb het daarmee druk genoeg. En af en toe is het ook gewoon eventjes een boek lezen, is ook wel eens heel fijn.
0: Ja, even rust in het hoofd, hè. Dat is altijd handig natuurlijk. Eens even kijken, Dick, wat wil je zeggen?
1: Oh, ik had nog wat. Vanmiddag om 3 uur en komt Harm Bolters van Ancora, die komt hier nog zingen. Dus vanmiddag werd knettergezellig, zeg maar.
0: Oh, maar dat is helemaal goed. Maar dan bent u er niet meer waarschijnlijk, hè?
2: Hey, ik ga vanmiddag weer in dit geval niet direct naar Harlingen toe. Ik ga naar Blokzijl. Daar heb ik sleutels gekregen. Dus wij moeten schoonmaken en schilderen werkzaamheden doen. Om te zorgen dat we voor de zomer daar gaan wonen.
0: Oh, dat is interessant. Dat is even een mooi nieuwtje hier op de radio. En waar gaat u precies wonen in Blokzijl?
2: Ja, precies de locatie ga ik natuurlijk niet vertellen. In Blokzijl. En dat zal wel bekend worden dan. Maar ik dacht dat het al wel bekend was. Maar inderdaad, ik ga in Blokzijl wonen. En daar hebben we ook zin in. En mooi via binnendoor, via dijk in de Vollenhoven. En dan genieten van een mooie gemeente.
0: Ja, u spreekt tegen een oud blokzieler. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel heel mooi. En de Van Loozen, wat vindt hij ervan dat de burgemeester in Blokzijl gaat wonen?
1: Oh, die Van Loozen bol die er staat, zeg maar. Die is gebouwd in Blokzijl, hè. Dus ik vind het prima. Hartstikke mooi, als het maar in de gemeente is.
0: Ja, dat is helemaal mooi. Hey, jongens, we gaan nu naar een muziekje toe.

0: Harm Bolters was het net, het liedje werd mij verteld. En we zitten hier nog eigenlijk best wel gezellig hier aan tafel bij me aangekomen. Van deze Anders Toorten, goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen nog, hè? Ja, ja. Nog steeds.
0: Ja, we waren er al vroeg bij natuurlijk, hè? Dus we bedenken al dat het middag is. Het is lekker warm hier, hè?
1: Het is heerlijk warm, het is goed toe hier op Takerdien. Dus hij nog een tiedem, gewoon langs komen, niet te bang wezen. Vaker bij de bang, hè?
0: Ja, vaker wel, hè. Hey, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan het hebben over volgende week natuurlijk, hè. Want dan ben jij de grootste organisator van het feest De Havendagen. En daar gaan we wat meer over te weten komen. Wanneer begint het allemaal, Anne?
1: Ja, volgende week vrijdagmiddag beginnen we met de Olde Mensentour. Dat is, daar gaan er de senioren uitvallen over. Die mogen zich opgeven om met de bustocht mee te doen. Dan krijgen ze tijdens de rit een hapje en een drankje. En op het einde een lekker broodje kroket. Maar sommige oudjes die zeggen nog steeds van... God, die bustocht, dat was zo mooi, want ik heb plekjes gezien... heb ik van mijn leven nog niet gezien. En die dames en die heren zijn ruim de 80 gepasseerd. Dus hoe mooi kan dat wezen?
0: Ja, dat kan inderdaad heel mooi wezen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedacht?
1: Ja, nou, het was in het verleden al eens eerder georganiseerd geweest. Maar goed, door organisatorische omstandigheden, vrijwilligers, financiën... is dat een beetje naar de achtergrond gedreven. Nou ja, zoals je weet hebben we sinds 3 jaar weer een nieuwe frisse commissie. Die probeert de boel daar weer op gang te houden, op gang te krijgen... en er weer wat leuks van te maken. Nou, de Olde Mensentour was tijdens de vergadering toch altijd weer een dingetje wat boven kwam drijven. Dus we hebben wat mensen buiten de commissie bereid gevonden... om ons daarmee te helpen. Ik noem dan een Klaas Laske, zijn schoonmoeder die zit in het zorgcentrum. Die kwam op een gegeven moment bij ons schot en toch hebben we leuk, wil ik wel een handje in helpen. Hè. Je weet, het is heel belangrijk. We hebben binnen de Havendagen een kleine commissie van 8 man, die het hele weekend zeg maar een beetje bestiert. Dus wat dat betreft is alle hulp welkom. Nou ja, Klaas Laske, die staat een beetje de aanjager van de Olde Mensentour. Wij regelen natuurlijk de boel. En daarnaast natuurlijk ook wat vrijwilligers uit het zorgcentrum. Zelf, want je begrijpt, als er een bus klaar staat om 2 uur en we beginnen om 1 uur met, ik zal het niet heel chic zeggen, met inladen, dan heb je je tijd wel nodig. Want ja, die komt met de rollator en die rijdt in een karretje, daar weet je alles van, hè, Dirk. Dus het gaat altijd niet even vlot.
0: Ja, maar dat is mooi. Hè? Dat inladen, hè? Hoeveel laad je erin dan?
1: Ja, we hebben een bus, er kan 70 man in. En we hebben tot nu toe nog 50 aanmeldingen. Nou ja, we hebben natuurlijk nog een week, dus er kan nog wat bij komen. Maar we hebben er sowieso alweer meer dan vorig jaar. We hebben er ook wat meer aandacht aan besteed. Dus we hebben een paar leuke sponsors gevonden die en de hapjes en de drankjes financieren. En ook een paar centjes instappen. Dus dat is alleen maar goed.
0: Nou, dat is goed om te horen. Hè? Dat is de vrijdagavond. Is er voor de jeugd op de vrijdagavond ook nog wat te beleven?
1: Ja, we hebben dan 2 evenementen op de vrijdag. Dat is dus de Olde Mensentour voor de oudjes. S'avonds hebben we een hele grote bingo. We beginnen redelijk vroeg met de bingo voor de jeugd. Met hele leuke prijzen. En s'avonds hebben we een volwassen bingo. Die duurt tot 1:30. 7 speelrondes met echt hele leuke prijzen. We hebben net even een voorgesprek gehad. Dat ik tegen je zei van, nou ja, de sponsoring in Vallenhoven gaat dus hartstikke goed. Kijk, zoals dit evenement waar we nu zitten. Dat is natuurlijk toch ook een beetje zakelijk. Hè? Want dat is een bedrijf die dat organiseert. Op een hele leuke, verstandige manier. Wij zijn toch afhankelijk van geld wat we van derden krijgen. En ons motto is ook, want we geven niet meer uit dan we hebben. Maar de afgelopen 3 jaar. Daar hebben we toch best wel een leuk evenement op de poten kunnen zetten. En wat de bingo betreft hebben we geen klagen met aanbod van spullen die allemaal van de middenstand uitvallen over.
0: Ja, want er zit er geen commerciële gedachte achter de Havendagen.
1: Er zit geen commerciële gedachte achter de Havendagen. We hebben een motto van wat de binnenkomst geven we uit. We hebben wel de afgelopen jaren een reservepotje opgebouwd. Dat willen we blijven doen om als we een keer een lustrum hebben om een keer uit te pakken. Ons motto is van de plus en min is gelijk.
0: Ja, nou, dat is een hartstikke mooi streven. Hè? Zaterdag is er dan nog veel te beleven.
1: Zaterdag is in principe de prio-dag. Dan hebben we dus vanaf 10 uur braderie tot 5 uur is er van alles te doen. Dan is ook wat hier vandaag zit, het visserscore. Dat is gewoon vaste waarde in Vallenhoven. We krijgen een dwelorkest uit Surhuis de Veen op visite. Er staat een klimtoren. Er komt een... een dame die kinderen gaat sminken. En natuurlijk de hele dag braderie, s'avonds live muziek, de bottervaart. Je hebt van alles te doen. Ook in Valhoven zelf, die mensen benaderen ons. Kerken zijn los, er worden exposities gegeven, er zijn wandelingen worden daar georganiseerd. Dus zat te doen.
0: Dus eigenlijk, het is niet alleen bij de avond of in het vertier. Je kan in het stadje zelf kan je ook van alles beleven. En zondag, wat is er zondag te doen?
1: Zondag hebben wij als commissie zijn een rustdag. Het is nog niet genoemd, maar wij splitsen de avonddagen in tweeën. We hebben meer het organisatorische, dat is voor de avonddagen zelf, zoals braderie en dat soort dingen. We hebben een goede afspraak met de twee horecabedrijven in Valhoven, die zeg maar, het op een bepaald moment van ons overnemen. En stel de braderie is afgelopen, dan gaat de live muziek beginnen. Dat is allemaal het pakje aan met de horeca. Maar we hebben dus zowel op de zondag, op de zaterdagavond, zaterdagmiddag als zondagavond allemaal live muziek. En dat wordt allemaal verzorgd door de horeca. Zondagmiddag hebben we een wine and bites. Dan hebben we dus een wine and bites in combinatie met foodtrucks. Hele gezellige middag. Nou, het schijnt volgende week prachtig mooi weer te worden. Dus die wine and bites is dan ook, maar ook de zaterdag is dan bomvol met mensen en gezelligheid. Dus wees erbij.
0: Ja, en die muziek, is die gratis toegankelijk of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, de havendagen staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Het meeste is gratis. Er staat bijvoorbeeld bij de Wine & Bites staat er bijvoorbeeld een fotobooth. Die moeten wij ook betalen. Nou, daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Dan kan je lekker een fotootje maken van de gezelligheid. Maar over het algemeen, de braderie, visserscore, de klimtoren, het sminken, dat bieden we allemaal gratis aan.
0: En wat zeg jij als organisator, wat is de leukste dag om te komen?
1: Ik zou beginnen op de vrijdagmiddag en ik zou eindigen op de maandag. Want we hebben het over de maandag nog niet gehad, hè?
0: Nee, daar hebben we nog niet over gehad. Nee, dan ook nog een dingetje dan.
1: Jazeker. Maandagochtend organiseren we samen met de vier feesten die ook het Corso organiseren. Hebben we dus het Pinksterrijden. Bijten zijn bekend hier in de regio. Daar gaan alle jeugdigen uit Valhoven gaan op trekkers worden die rondgereden door de regio. Ik heb in meerdere stukjes in de krant ook gezegd van we beginnen met de Olde Mensentour en we eindigen bijna met de kinderen op de aanhangwagen. Dus ja, hoe breed we het hebben, voor groot en klein, voor jong en oud, zijn we heel druk bezig. En dan hebben we smiddags nog havenspelen. Hebben we wat en een springkussen verstijnen. Dus als de kinderen terugkomen van Pinksterrijden, dan worden ze welkom gegeten onder aan de haven. Dan krijgen ze ook nog een ijsje. En dan smiddags hebben we avondspelen. Dan gaat er wat grotere jeugd en de korselwagens die gaan met elkaar touw trekken en een beetje rouwdouwen. Maar heel gezellig het hele lange weekend afsluiten.
0: Ja, kortom, het is een heel goed en gezellig weekend. Ja. Zeg, mag ik jou bedanken hier zo voor deze geweldige vele informatie?
1: Ja, Dirk, en mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid, zowel hier als en de aandacht die je geeft voor de avond daar.
0: Ja, dat is goed. Tot terug naar de studio.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. Nieuws weer.